0: Con terrible frecuencia en 88.9, Bogia.
1: Radio Bogia 88.9 te presenta Avance de Noticia a Bo.
2: 88.9 Bo FM.
3: Het is een samenwerking tussen de Universiteit van Aruba, de Universiteit van Sint Maarten en de Universiteit van Curaçao. En daar, met deze universiteit, hebben wij een entrepreneurship programma gelanceerd, een summer school van 6 weken voor studenten uit Sint Maarten, uit Curaçao, uit Aruba. En alle studenten zijn nu hier op Aruba en we hebben het programma. Dus we voeren het programma uit. We zijn afgelopen maandag begonnen. Ja. Dus we zitten nu een week hier op Aruba. Daarna gaan de studenten weer terug. En doen we de rest van het programma online. En in augustus komen ze weer allemaal naar Aruba. En dan hebben we onze showcase day. Dan gaan ze presenteren aan de community. Aan alle stakeholders, aan alle partners. Wat ze hebben verzonnen eigenlijk als oplossing voor bepaalde problemen. Die leven in de communities. Ja, en wij hopen natuurlijk dat er uit een aantal van die ideeën een echt bedrijf gaat komen. Dat de next generation of Caribbean founders wordt. Als je succesvolle bedrijven wil bouwen, dan moet je niet wachten tot dat bedrijf al voor een deel tot wasdom is. Maar dan moet je eerder beginnen. Op de universiteiten. Met de studenten. Want je ziet dus dat innovatie overal in de wereld komt uit de universiteit. Dus als je die academic founders een boost kan geven, ja, dan lanceer je daarmee een enorme reeks van nieuwe bedrijven. En dat wil je, want laten we kijken naar de economie, hè, van Aruba. Toerisme. Super succesvol. Is ook hartstikke goed.
4: Maar
3: ook een succesvolle economie moet kijken naar, oké, wat wordt de volgende stap die we moeten zetten in onze economie. Niet anders dan toerisme, maar niet zo van, oh ja, dit is in plaats van toerisme, nee. Daarnaast kan je ook diversificeren in je economie. En dat is wat we hier aan het doen zijn. Ik ben er heel blij mee dat tijdens het bezoek van de staatssecretaris dat zoveel leden van de regering hier zijn om, ja, met de studenten in gesprek te gaan. Dat is natuurlijk hartstikke mooi.
5: Kingdom Startup Program is een programma die wordt georganiseerd door de universiteit junto met parte de representatie van de Hulana na Aruba e Curaçao. Então o programa caminha com o Robin, também junto de setting universitário e Nanta sim, basicamente como para botar um entrepreneur, como para scale up, como para convertir a ideia de um negócio. E é tipo de programa aqui está Robin importante para estimular nos Robin, que o nome é um empregado amanhã, mas o porta doente, o mesmo negócio. Então para Nanta sim, aplicar o qual Nanta sim na universidade, knowledge general que Nanta tem. Mas também por onde pensa que vou convertir essa ideia em uma ideia comercial e amanhã, agora vou acabar o estudo universitário, vou ter um negócio, vou começar um negócio, vou saber como manejar um negócio e vou saber como competir em mundo, vamos poner, em mundo de negócio, em uma economia que eu estou inovativo, caminho com isso, não que eu tenho nenhuma ideia, não está mais adiante. Então, é tipo de programa que está sumamente importante para estimular os jovens para ter entrepreneurs. Mind, e nós estamos muito contentes com o tipo de colaboração que existe, de caso aqui estamos junto com o secretário de Estado de Holanda, estamos com a Universidade de Sint Maarten, a Universidade de Curaçao, nós estamos 13 mais stakeholders juntos, sector privado, sector público, tudo em benefício de nós jovens.
6: Estava tá um par de dias passado, mas escuta que está vindo também, mas está muito legal com o ETI, para sobre, já, sempre nós estamos aqui na banda aqui, de Ocean e Holanda está toch pasta leu, pero do que está programa que está colabora entre Full e Kingdom, está hopi importante que tem gente for de Holanda aqui na Angtambe e estatssecretaris está envolvido com Kingdom Affairs, dus está hopi importante que está wak nos tem estudiante, nos tem universidade aqui na Angtambe, que está trariba problema na echt die isla na mes. E dus mita espera que está sinha pasta aue e tem um bom vista riba aqui com nossa raça, nosso estudante e instrutor aqui na riba Islanda. Hope de estudante que nós temos aqui na Universidade de Aruba também, nanta entrepreneurs ding nang quer vira entrepreneur. Pero, ya, na universidade, eigenlijk nós não temos programa que te suporte isso aqui full. Dus, com o startup program, nós temos tool paar jaren lang, paar jaren aan goals die entrepreneurship kaber durante lang studie, en has je meer succes después. En door kunos te hasi junto ku startup program, ta algo kunos por incorporar porta ding futuro ding ding programma aan die universiteit mes. Tour e groep lang te presentar lang problema ku lang te tackle ki solution lang ting of ki solution lang te pensa ribeje. I cosmonta ku tour e guest lang ku te awo ku te bai na tour e meso lang ting sun lang ting lang input tambe kun lang po yuda lang dus pa ejemplo nos para na un mesa ku studiante di cosa ku te pensa riba tra blocki lang pa construction for the waste ma bis lang ke potabos lang po bai visita ecotec un rato pa sobre lang ta basic pa e separation di waste kaba i bo po hai un bon vista ki material lang bo por usa i ki kon bono por usa pa esaki dus na manera e pota e staatssecretaris ting su entrada nang pa hinna ku ting utiki plaka of pota ku otro po hinna nang ding politik ku po yuda nang ku e development di e solution nang tambe dus ja eigenlijk oren nang tasali aki nang nang misteer tamas leo ding nang e development di e solution nang.
3: We hebben een website thekingdomstartupprogram.com. Het is een vrij uniek programma dat we zo samenwerken in de Dutch Caribbean natuurlijk. Want we zijn echt op zoek naar die volgende leider, die volgende eigenaar van een bedrijf. Die ineens een probleem oplost waar we allemaal in zitten. Met een oplossing die we nu nog niet eens kunnen bedenken. Dus het gaat echt over die creativiteit en de next wave, the next generation of Caribbean entrepreneurs.
2: Kom die gas besieden aan de stress. Sem las, parceiro e vênus um dia na EcoGas. Três um cilindro de 20 libras baixinho, paga somente 27,50 e cambia saque para um completamente bem. EcoGas, tanque flepa para São Nicolás, clapa ser vivo de geluna para jabiara de 8 horas ainda para 5 horas tarde. E já sabra de 8 horas ainda tem o Jesus de merdia. EcoGas, econômico, rápido e confiável.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
4: 88.9

0: klemtoon is nu begin met de opruiming van wat definitief opgeruimd moet worden. En open de markt voor partijen die geïnteresseerd zijn om daarop in te spelen en Aruba een nieuwe kans te bieden voor diversificatie van onze economie. Dus bedankt daarvoor.
1: U maakt denk ik nog niet een eindkeuze, u maakt wel een belangrijke beginkeuze.
2: Wat is goed, Zakibon? Comprende palabra en Kibon. Comprende palabra en Kibon tussen de regels.
1: U maakt denk ik nog niet een eindkeuze, u maakt wel een belangrijke beginkeuze.
2: Niet een eindkeuze, maar wel een belangrijke beginkeuze.
1: En die beginkeuze is kijken naar de toekomst en kijken hoe Aruba, de raffinaderijgebied en San Nicolas daarmee beter kan worden, sterker kan worden. En dat een hele belangrijke is. U heeft gelijk.
2: U heeft gelijk. Dat is een Mike Rasson, Ribongos, Anto Bosserme, Bisavonum. Demi achterhoofd, semper de corda, mi amigo Rocky Kelly. Rocky, quanto di franja ne na Venezuela ta di nosrei? Dat die Shell, dat die Kenko. Ik ben. Wat een strangjami. Nada ko. Por aquí, maar in de visai gatos encerado. Que hier dan gita buscando algo. En toen heb ik denk op zo. Really think out box. Not much people can think with me. Kutu respect paturene. Poi mi pensa, un subsuelo, non che llega a algo, pa, non si ha territoriale, ma non è mestretta, turcosta che da caibo Hollanda. Ja, avevo aste hafa con anche, di in certa forma, cosa? E la gami hinca mai da mesa, che da fo, che da bai, chi che bo sa, chi che non sa. En toen het boel bisa mij iemand is zaki. I don't know. La mi usa un dicho che sempre mi fra Mayra da usa. Fra Mayra saluto pauso mi sa che vuota sigue escuchanos. As de vos passi spreek boer pas op je ganzen. Watch out. Y te vuelve a leer un tiki atrás, no me quepa por escucha. Do purbi pensa.
1: Raffinaderijgebied en San Nicolas daarmee beter kan worden, sterker kan worden. En dat een hele belangrijke is. U heeft gelijk. De raffinaderij heeft in de geschiedenis van Europa een hele belangrijke rol gespeeld. Heeft mede geholpen om Europa vrij te laten zijn. Dus vanuit dat perspectief is het al belangrijk. Bovendien was de raffinaderij ook belangrijk binnen het Koninkrijk. En waar wij aan moeten werken de komende jaren is hoe wij met de vier landen, en dus ook Aruba en Nederland, het Koninkrijk sterker kunnen maken op allerlei manieren. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze economieën gaan bloeien. Of beter nog gaan bloeien, want laat ik dat ook even gezegd hebben waar de pers bij is. Nederland kan echt met jaloezie kijken naar de begroting van Aruba.
2: Waar dan morato? Gelim, bokaren, dat papen nadam netjes aginen. Waar ge karagi? Nami kite sa geuradas negi. Papu wa gelim su kara. Wa gelim su kara. Nada di smile. I di mike tampoco. Oké? Dus, Mimi no busca cinco pata al gato. Pero, aquí hay gato encerrado, hermano.
1: Nederland kan echt met jaloezie kijken naar de begroting van Aruba, waarbij de staatsschuld daalt. Er sprake is van een overschot ieder jaar, waar de meeste landen in de wereld, laat staan in het Koninkrijk, van kunnen dromen. Dus Aruba is goed bezig en laten we gewoon samen daarin blijven optrekken.
2: En die komen ze nog op respecteren, het een en op een geschillen regeling. Mimi Kerageto, Kiko Mas, Nami Wak.
3: Dank je.
2: Bon papi sele na papermento man. Sami te bisavo ti ora mi te gossa mai si con eta bisana. Pero che ga batiman? Mi va che ga batiman? Che ga batiman? Mike bono batiman, hoppi bon. Zij doen signaal. Ken je wat die man?
1: Maar daarin blijven optrekken.
0: Masha dankie,
2: oké. Okay. Succes. Het chakra is ook nog maar eens door, wat die man.